0: nendoi eng perietap Kolenjin.
1: Banda age tugul konomen kokwoutiet netai. Kimwa boyon kole moekin kerti. Kigegany akegere sait akigeni eng soet. Eng konyit ak boiboyet, ni ko ketesiet nelel, tuget nelel.